Sommer zo en zonder reden. In Alphon van Bas, in de kwevel vanochtend, kom behuiskop voor mij rijdt. Die bos wat reis was vroeg, als gewoonlijk aangezaast.

0: En ons vaders nooi sommer die hele familie uit om saam te kom luister na hulle beste herinneringe van gister.
1: Oh, it's so nice to be with you. I love all the things you say and do.
0: Die naweek op Sondag met Fritz tussen 3:30-6.
2: Le Vrou Produksies neem Leon van Nero op sy verwerking van Het van Verlange Kraal na van jaar se In die Bos kunstefees. Dis van 1 tot 3 Julie by die Nelspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die naamrol regie behartig deur Frans Swart. Na In die Bos kan jy Het van Verlange Kraal sien by die Kalfiefees. Dis op 8 Augustus, dan ook by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg op 16 Augustus en Empress Palace van 28 tot 30 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
3: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
2: Hier begin ons nou met Elmense musiek, hierdie ene Amira Willighagen. Met haar weergawe van hierdie absolute pragtige lied.

Wat een vat ons vorentoe? 45889 is R50 per SMS. Is dit Forever Young, Elfewil of Aha, se Take On Me? Wat een gaan dit maak tot op die laaste dag van die week? Sal nou na die SMS'e kyk. Ons maak nog musiek hier in jou middaghuisery program saam met Robbie Wessels.

Lekker rustig saam met BJ Thomas hier in Spit State Rock and Roll Lullaby. Ook geluister na haar mooie van Robbie Wessels, Lambert's Bay. 18 minute oor 3. Kom ons kyk nou van die SMS'e.

0: bury you. Sluit by my, Christel Webb Joubert aan vir Duet. With anyone but you. Sondagmiddag, 21 Junie, om 1 uur.
1: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak, net hier op RSG.

Die Raglan Barokorkes onder leiding van Niklas Kramer met Elisabeth Walfisch as solis het 'n deel uit een van Pergolesi se konserte gespeel. Nou die deel uit Schumann se fantasiestuk op is 88 vir viool, cello met klavierbegeleiding.

En dit was 'n deel uit Jakob Gobelek se simfonie nummer 3. Die Poznan Kamerorkes onder leiding van Robert Satanowski het dit gespeel. Wat van die deel uit Haydn se simfonie concertante? 4 instrumente, die solo-instrumente, saam met orkes.

Aurelia Poppa was die solis saam met die Moldova Philharmoniese Orkest onder leiding van Paul Popescu. En hulle het deel uit een van František se klarinetconcerti gespeel. Kom ons luister hoe Jean-François Heiser en Georg Pledermacher Tchaikovsky se Spaanse dans nummer 2 uitvoer. Terloops Debussy het die verwerking gedoen en dit kom uit sy, dis nou Tchaikovsky se Swanemeer Ballet Suite.

0: Die Kerense Salonorkes het 'n deel uit Zeller se Die Voelhandelaar gespeel. Frans von Suppe het die verwerking gedoen. In deel 3 van Musiek Bonbons is daar musiek van onder andere Johan Hertel en ook Jean Sibelius, so bly geskakel.
1: In RSG Landbou vind ons uit waarom Prinses Anne eersdaags in Suid-Afrika gaan kom besoek aflê. Dan stel ons ondersoek in oor vleisbeesproduksiestelsels, aangeplante weidings, asook kudde gesondheid, veral met back and closure in gedagte. Vrydagoggend 25:05, saam met my, Eloise Pretorius.

0: En ons vaders nooi sommer die hele familie uit om saam te kom luister na hulle beste herinneringe van gister.
1: Oh, it's so nice to be with you. I love all the things you say and do.
0: Die naweek op Sondag met Fritz tussen 3:30 en 6:30.